Ook vinylparketvloeren van A tot Z, in alle kleuren en stijlen, en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke, of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draait alleen veel op een dag.
2: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags. Merci.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuzehits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuzehits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrije dag met maxima die tot 24 graden klimmen.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luikje is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
2: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er weer heel erg zomers uit. Temperaturen gaan weer omhoog. Vrijdag noteren we landinwaarts zal op de meeste plekken weer gemakkelijk 25 tot zelfs 27 graden. Zaterdag is dat 27 graden en meer. Zondag alweer 30 plus. Maandag, dinsdag zou een iets minder temperatuur kunnen opleveren, maar er zijn veel oplossingen die ook dan heel hoog zitten. En dan nadien zelfs weer een hitteklap met opnieuw een aantal hele warme dagen erbij. Mogelijk zelfs een nieuwe hittegolf die zich aftekent. Dat zijn 5 dagen van 25, waarvan er 3,30 halen. En dat zou op basis van de voorliggende kaarten zomaar weer kunnen. Uiteraard heel veel zon op al die dagen. En neerslag, ja, niet aan de orde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en

0: levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luikje is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaar gewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaar gewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een

0: Zwaar gewond. Twee voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. Twee doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de derde voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luikje is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna een uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Vrijdagmorgen iets over zevenen. En het morgennieuws van 7 uur, dat hebben we inmiddels ook alweer gehad van onze nieuwsdienst. Verder om het 30:30 aanwezig in deze VBRO-ontbijtshow. Net als weerman Geert Nasens natuurlijk met zijn weersinformatie voor vandaag vrijdag. En uiteraard ook al vooruitblik naar het op til zijnde weekend. Dat dan in het ochtend weer praatje dat je omstreeks 7:45 te horen krijgt in deze VBRO-ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas. Een heel goede morgen.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt alweer een hele mooie zomerdag. Temperatuur zit dan ook weer in de lift. We gaan weer naar een graad of 2, 23 toe aan de kust. Een graad of 5, 26 dieper landinwaarts. We zijn nogthans wel koeler gestart op de dag dit keer. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. En de minima vanochtend zaten een stuk lager. Maar daar gaan we snel komaf mee maken. Die temperaturen gaan heel vlug weer de hoogte in. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er passeert af en toe wel eens een wolk, maar meer dan een wolk of een bijtje wolken zijn dat niet. De zon speelt de hoofdrol. Ook de wind is veel minder geworden. Zit in een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke hoek aan de kust. En die gaat maar zwak tot matig meer waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477

0: freekvanrooij.com.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luikje is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn.
0: FreekvanRooij.com.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luikje is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren.

0: Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna een uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
1: Dit is

We zien op de weerkaarten opnieuw een hoge drukgebied in onze buurt opduiken. Dat betekent dat die zomer gewoon weer een doorstart maakt. Na de iets wat minder warme dag van gisteren, waarbij we de 25 graden niet gehaald hebben, zal dat vandaag weer gebeuren op grote schaal. Zeker landinwaarts halen we die 25 graden gemakkelijk. Aan de kust zal dat eerder ergens rond een graad of 23 zijn dat we uitkomen. En dat zijn allemaal opnieuw erg hoge waardes. Daarbij uiteraard heel veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. Er kan af en toe wel eens wat bewolking passeren in de vorm van een paar wolkenvelden. Maar dat stelt bitter weinig tot eigenlijk bijna niets voor. En de wind, ja, die komt nog uit west, noordwest, later noord. Maar ook die wind, die is weer flink afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond, vannacht, rustig weer. Helder, minima rond een graad of 13. Tegen de ochtend, 15 aan zee. En dan morgen, ja, dan mag je er weer een graad of 2 bij tellen. Gaan we naar een 27 landinwaarts, 25 aan de kust. Zondag kan het zelfs weer tropisch worden, met maxima die dan oplopen richting 30 graden of meer landinwaarts. Dus ja, die hitte die blijft maar voortgaan. Uiteraard allemaal zonder neerslag. Ook een storing die zondagavond doortrekt, verloopt weer zonder neerslag, die doortocht. En dan maandag, dinsdag tijdelijk weer wat minder warm, maar dat is allemaal relatief, want die 25 graden blijft binnen handbereik. En tegen woensdag, donderdag zou het zelfs gewoon weer heel warm kunnen worden, met maxima een flink stuk boven de 30 graden. Allemaal zonder neerslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna een uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

Jason Bradley, Peter Lockett, Alwin Rennen, Dina Rodriguez en ook Danny Fabri. VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak.

tweede deel van onze vrijdagse VBRO-ontbijtshow. Uiteraard helemaal in zomermodus, maar wel met onze VBRO-nieuwsdienst prominent aanwezig. Om het 19:30 in deze vrijdagse ontbijtshow, zoals je al kon horen, straks een volgende keer omstreeks 20:30 en dan ook nog met het 21:00 ter afronding van deze VBRO-ontbijtshow. Weerman Geert Nasens, van hem krijgen we uiteraard nog alles wat we willen weten over het weer. Kort en bondig nog voor 20:30 en dan straks bij het begin van de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow omstreeks 21:45. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt alweer een hele mooie zomerdag. Temperaturen zitten ook weer in de lift. We gaan weer naar een graad of 2, 23 toe aan de kust. Een graad of 5, 26 dieper landinwaarts. We zijn nogthans wel koeler gestart op de dag dit keer. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. En de minima vanochtend zaten een stuk lager. Maar daar gaan we snel komaf mee maken. Die temperaturen gaan heel vlug weer de hoogte in. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er passeert af en toe wel eens een wolk, maar meer dan een wolk of een bijtje wolken zijn dat niet. De zon speelt de hoofdrol. Ook de wind is veel minder geworden. Zit in een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke hoek aan de kust. En die gaat maar zwak tot matig meer waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En
1: met alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus.

0: en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: De trein naar het
0: met de hoek van de partij, Michael Heaven.
1: Moet maar.

0: kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luikje is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

We zien op de weerkaarten opnieuw een hoge drukgebied in onze buurt opduiken. Dat betekent dat die zomer gewoon weer een doorstart maakt. Na de iets wat minder warme dag van gisteren, waarbij we de 25 graden niet gehaald hebben, zal dat vandaag weer gebeuren op grote schaal. Zeker landinwaarts halen we die 25 graden gemakkelijk. Aan de kust zal dat eerder ergens rond een graad of 23 zijn dat we uitkomen. En dat zijn allemaal opnieuw erg hoge waardes. Daarbij uiteraard heel veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. Er kan af en toe wel eens wat bewolking passeren in de vorm van een paar wolkenvelden. Maar dat stelt bitter weinig tot eigenlijk bijna niets voor. En de wind, ja, die komt nog uit west, noordwest, later noord. Maar ook die wind, die is weer flink afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond, vannacht, rustig weer. Helder, minimaal rond een graad of 13. Tegen de ochtend, 15 aan zee. En dan morgen, ja, dan mag je er weer een graad of 2 bij tellen. Gaan we naar een 27 landinwaarts, 25 aan de kust. Zondag kan het zelfs weer tropisch worden, met maxima die dan oplopen richting 30 graden of meer landinwaarts. Dus ja, die hitte die blijft maar voortgaan. Uiteraard allemaal zonder neerslag. Ook een storing die zondagavond doortrekt, verloopt weer zonder neerslag, die doortocht. En dan maandag, dinsdag tijdelijk weer wat minder warm. Maar dat is allemaal relatief, want die 25 graden blijft binnen handbereik. En tegen woensdag, donderdag zou het zelfs gewoon weer heel warm kunnen worden, met maxima een flink stuk boven de 30 graden. Allemaal zonder neerslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordendiensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film-, theater- en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjek Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, vaak.

0: opening. Nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 kilometer per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordendiensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordendiensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland

Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film-, theater- en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail

zaken? Ik zijn toas, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordediensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film-, theater- en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejetska, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
0: Nieuws uit je regio.
2: In Torhout moest de brandweer gisteravond iets na 7 uur uitrukken naar een woning in de Vredelaan. Gisteren was het na de hittegolf iets frisser en daarop besloot een ouder koppel de kachel aan te steken. Dat veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. Volgens de brandweer was dat het gevolg van de eerste opstart van de kachel. Ze konden na een controle dan ook snel terug naar de kazerne. En de brandweer moest woensdagavond uitrukken naar de Passendalenstraat in Passendalen, een deelgemeente van Zonnebeke. Door de hevige wind waren daar zandzakken die anderhalve maand eerder op het dak werden gelegd na een blikseminslag om een zeil op zijn plaats te houden naar beneden gevallen. De brandweer kwam opnieuw ter plaatse om het dak opnieuw dicht te maken met een zeil. De bewonster, een vrouw op leeftijd, kreeg de raad om het dak zo snel mogelijk te laten herstellen.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

Vlaams. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is dan nu een tour, ga werken, naar het fabriek.

De grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei, gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen...

0: en talen Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymore.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt alweer een hele mooie zomerdag. Temperatuur zit dan ook weer in de lift. We gaan weer naar een graad of 2, 23 toe aan de kust. Een graad of 5, 26 dieper landinwaarts. We zijn nogthans wel koeler gestart de dag keer. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. En de minima vanochtend zaten een stuk lager. Maar daar gaan we snel komaf mee maken. Die temperaturen gaan heel vlug weer de hoogte in. Uiteraard gaat gepaard met heel veel zon. Er passeert af en toe wel eens een wolk. Maar meer dan een wolk of een bijtje wolken zijn dat niet. De zon speelt de hoofdrol. Ook de wind is veel minder geworden. Zit in een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke hoek aan de kust. En die gaat maar zwak tot matig meer waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Ook aan de kust en die gaat maar zwak tot matig meer waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer.

0: mij is veel plezier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel. Aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

0: Ik ken de zeun, het is een parel van een karel. Je gon nooit uit voor daar, geen half als het plezier. Je spreekt nooit tegen ons, ik kan met wat te zeggen. Je drinkt geen cognac en geen whisky en geen bier. Mijn zeunen smoor nooit geen sigaars of sigaretten. De schone meisjes op wel leren het laat hem goed. Maar apropos vergeet de jender nog te zeggen. Mijn zoon is morgen zus de 14 dagen oud. Wow, mijn zoon is morgen zus de 14 dagen oud. Ja, ja.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Is het met de 1-1-1-1-1-1?
1: Nee, meneer, het is een mes. Het is hier de 11-11-11.
0: Drie mon getrouwd, mevrouw, we zeven, hebben

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordediensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film-, theater- en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info at events.be. Events met dubbel zit.

Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 kilometer per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we in zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordediensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. 1 van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film, theater en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024. Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd

4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance-nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

De vrijdagse VBRO Radioclub zijn we begonnen met uitgebreid nieuws daarnet om 12. Een woordje van dank daarvoor aan onze VBRO Nieuwsdienst. Weerman Geert Naassens is ook van de partij tijdens onze lunch samen. Je hoort hem kort en bondig nog voor het halve uur voor het volgende nieuws met de weersvooruitzichten voor deze namiddag. En dan straks een middag weerpraatje komt eraan omstreeks 12:15. Smakelijk allemaal.

te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het vrij zonnig tot zonnig. Temperaturen lopen weer fors op en halen gemakkelijk 23 graden gemiddeld in de kustregio, 5, 26 graden dieper landinwaarts. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er zijn een paar wolkenvelden aanwezig, maar die spelen zeker een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol. De wind is zwak, wordt matig, komt uit een west-noordwestelijke, later meer noordelijke hoek aan de kust. En ondanks het feit dat dat eigenlijk van oorsprong geen warme hoek is, krijgen we toch die hoge temperaturen te pakken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van Marne Noemkel Richard.
1: Mossi Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.

feestzangerene.nl of mail info@feestzangerene.nl. De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

Na de iets wat minder warme dag van gisteren, waarbij we de 25 graden niet gehaald hebben, zal dat vandaag weer gebeuren op grote schaal. Zeker landinwaarts halen we die 25 graden gemakkelijk. Aan de kust zal dat eerder ergens rond een graad of 23 zijn dat we uitkomen. En dat zijn allemaal opnieuw erg hoge waardes. Daarbij uiteraard heel veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. Er kan af en toe wel eens wat bewolking passeren in de vorm van een paar wolkenvelden. Maar dat stelt bitter weinig tot eigenlijk bijna niets voor. En de wind, ja, die komt nog uit west, noord, west, later noord. Maar ook die wind, die is weer flink afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond, vannacht, rustig weer. Helder, minima rond een graad of 13. Tegen de ochtend, 15 aan zee. En dan morgen, ja, dan mag je er weer een graad of 2 bij tellen. Gaan we naar een 27 landinwaarts, 25 aan de kust. Zondag kan het zelfs weer tropisch worden, met maxima die dan oplopen richting 30 graden of meer landinwaarts. Dus ja, die hitte die blijft maar voortgaan. Uiteraard allemaal zonder neerslag. Ook een storing die zondagavond doortrekt, verloopt weer zonder neerslag, die doortocht. En dan maandag, dinsdag tijdelijk weer wat minder warm. Maar dat is allemaal relatief, want die 25 graden blijft binnen handbereik. En tegen woensdag, donderdag zou het zelfs gewoon weer heel warm kunnen worden, met maxima een flink stuk boven de 30 graden. Allemaal zonder neerslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer.

0: levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.

0: Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.
1: Monica, take it out.
0: Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

Na de iets wat minder warme dag van gisteren, waarbij we de 25 graden niet gehaald hebben, zal dat vandaag weer gebeuren op grote schaal. Zeker landinwaarts halen we die 25 graden gemakkelijk. Aan de kust zal dat eerder ergens rond een graad of 23 zijn dat we uitkomen. En dat zijn allemaal opnieuw erg hoge waardes. Daarbij uiteraard heel veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. Er kan af en toe wel eens wat bewolking passeren in de vorm van een paar wolkenvelden. Maar dat stelt bitter weinig tot eigenlijk bijna niets voor. En de wind, ja, die komt nog uit west, noordwest, later noord. Maar ook die wind, die is weer flink afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond, vannacht, rustig weer. Helder, minima rond een graad of 13. Tegen de ochtend, 15 aan zee. En dan morgen, ja, dan mag je er weer een graad of 2 bij tellen. Gaan we naar een 27 landinwaarts, 25 aan de kust. Zondag kan het zelfs weer tropisch worden, met maxima die dan oplopen richting 30 graden of meer landinwaarts. Dus ja, die hitte die blijft maar voortgaan. Uiteraard allemaal zonder neerslag. Ook een storing die zondagavond doortrekt, verloopt weer zonder neerslag, die doortocht. En dan maandag, dinsdag tijdelijk weer wat minder warm, maar dat is allemaal relatief, want die 25 graden blijft binnen handbereik. En tegen woensdag, donderdag zou het zelfs gewoon weer heel warm kunnen worden, met maxima een flink stuk boven de 30 graden. Allemaal zonder neerslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: speelt portier. Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het vrij zonnig tot zonnig. Temperaturen lopen weer fors op en halen gemakkelijk 23 graden gemiddeld in de kustregio, 5, 26 graden dieper landinwaarts. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er zijn een paar wolkenvelden aanwezig, maar die spelen zeker een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol. De wind is zwak, wordt matig, komt uit een west-noordwestelijke, later meer noordelijke hoek aan de kust. En ondanks het feit dat dat eigenlijk van oorsprong geen warme hoek is, krijgen we toch die hoge temperaturen te pakken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 1073 en 1066. VBRO West.
1: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspard en Lucas Envaux in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: In Torhout moest de brandweer gisteravond iets na 7 uur uitrukken naar een woning in de Vredelaan. Gisteren was het na de hittegolf iets frisser en daarop besloot een ouder koppel de kachel aan te steken. Dat veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. Volgens de brandweer was dat het gevolg van de eerste opstart van de kachel. Ze konden na een controle dan ook snel terug naar de kazerne. En de brandweer moest woensdagavond uitrukken naar de Passendalenstraat in Passendalen, een deelgemeente van Zonnebeke. Door de hevige wind waren daar zandzakken die anderhalve maand eerder op het dak werden gelegd na een blikseminslag om een zeil op zijn plaats te houden naar beneden gevallen. De brandweer kwam opnieuw ter plaatse om het dak opnieuw dicht te maken met een zeil. De bewonster, een vrouw op leeftijd, kreeg de raad om het dak zo snel mogelijk te laten herstellen.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtenvelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance met artiesten gekend van de radio. Frank van

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be. De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met ook van de partij Michael Heaven. Het moet maar...

0: eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het vrij zonnig tot zonnig. Temperaturen lopen weer fors op en halen gemakkelijk 23 graden gemiddeld in de kustregio, 5, 26 graden dieper landinwaarts. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er zijn een paar wolkenvelden aanwezig, maar die spelen zeker een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol. Het is zwak, wordt matig, komt uit een west-noordwestelijke, later meer noordelijke hoek aan de kust. En ondanks het feit dat dat eigenlijk van oorsprong geen warme hoek is, krijgen we toch die hoge temperaturen te pakken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspard en Lucas Envaux in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht koelt het weer minder langzaam af. Maar uiteindelijk gaan de minima tegen de ochtend toch nog naar een 12, 13 graden terug. We zitten in van oorsprong nog altijd in wat koelere lucht en dat voel je. Vooral dan minimumtemperaturen. We moeten er ook eens bij stilstaan. De nachten worden geleidelijk al wat langer. Dus als je dan in wat koelere lucht zit, kan het wel wat meer gaan afkoelen. Voor de rest ligt het ook tot helder. Eigenlijk vrijwel geen wolken. Misschien af en toe een heel klein beetje wolken. En nevel komt er ook niet aan te pas. De aangevoerde lucht is te droog. Morgen gaan de temperaturen dan weer wat hoger. En kan er weer een tweetal graden bij komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Dit is VBRO.

0: regionaal en in je eigen taal. VBRO.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspard en Lucas Envaux in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht koelt het weer minder langzaam af. Maar uiteindelijk gaan de minima tegen de ochtend toch nog naar een 12, 13 graden terug. We zitten van oorsprong nog altijd in wat koelere lucht en dat voel je. Vooral dan minimumtemperaturen. We moeten er ook eens bij stilstaan. De nachten worden geleidelijk al wat langer. Dus als je dan in wat koelere lucht zit, kan het wel wat meer gaan afkoelen. Voor de rest ligt het ook tot helder. Eigenlijk vrijwel geen wolken. Misschien af en toe een heel klein beetje wolken. En nevel komt er ook niet aan te pas. De aangevoerde lucht is te droog. Morgen gaan de temperaturen dan weer wat hoger. En kan er weer een tweetal graden bij komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij. La, la, la, la.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspar en Lucas Onvo in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: Dit is VBR.

weekend weer ziet er weer hoog zomers uit. De temperaturen ontploffen weer. Zaterdag kunnen we landinwaarts al naar 27 graden gaan. Zondag kan dat gemakkelijk een graad of 30 worden landinwaarts. Aan de kust moet je er telkens rekening mee houden dat daar een graad of 2, 3 minder is. Maar uiteindelijk ook daar toch wel telkens hoge temperaturen. De wind, ja, die waait geleidelijk aan meer en meer weer uit de noordoostelijke, later zuidoostelijke richting en voert dus heel warme lucht aan. Naar zondagavond toe kan er een zwakke storing doortrekken, maar neerslag levert dat niet op. Dan zou het maandag en dinsdag een beetje minder warm zijn, maar dan komt er weer een transport van heel warme lucht binnen en kunnen woensdag en donderdag die temperaturen ver boven de 30 graden uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben 4 mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken 3 andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlène Reusser. De Nederlandse finishte tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Torhout moest de brandweer gisteravond iets na 7 uur uitrukken naar een woning in de Vredelaan. Gisteren was het na de hittegolf iets frisser en daarop besloot een ouder koppel de kachel aan te steken. Dat veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. Volgens de brandweer was dat het gevolg van de eerste opstart van de kachel. Ze konden na een controle dan ook snel terug naar de kazerne. En de brandweer moest woensdagavond uitrukken naar de Passendalenstraat in Passendalen, een deelgemeente van Zonnebeke. Door de hevige wind waren daar zandzakken die anderhalve maand eerder op het dak werden gelegd na een blikseminslag om een zeil op zijn plaats te houden naar beneden gevallen. De brandweer kwam opnieuw ter plaatse om het dak opnieuw dicht te maken met een zeil. De bewoonster, een vrouw op leeftijd, kreeg de raad om het dak zo snel mogelijk te laten herstellen.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
4: Tickets, witte-paard.be.
8: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht koelt het weer minder langzaam af. Maar uiteindelijk gaan de minima tegen de ochtend toch nog naar een 12, 13 graden terug. We zitten in van oorsprong nog altijd in wat koelere lucht en dat voel je. Vooral dan minimumtemperatuur. We moeten er ook eens bij stilstaan. De nachten worden geleidelijk al wat langer. Dus als je dan in wat koelere lucht zit, kan het wel wat meer gaan afkoelen. Voor de rest ligt het ook tot helder. Eigenlijk vrijwel geen wolken. Misschien af en toe een heel klein beetje wolken. En nevel komt er ook niet aan te pas. De aangevoerde lucht is te droog. Morgen gaan de temperaturen dan weer wat hoger. En kan er weer een tweetal graden bij komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: maar u speelt plezier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met ook van de partij Michael Heaven.
2: Moet maar.

0: De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben vier mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken drie andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlen Reusser. De Nederlandse finisht de tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471-8252-62 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben 4 mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken 3 andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlene Reusser. De Nederlandse finisht de tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken. En vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
0: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossi Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: De uitbater van het kampeerterrein in Plombière bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben vier mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken drie andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan drie jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlene Reusser. De Nederlandse finisht de tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken. En vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Dit is VBRO.
8: VBRO.
9: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben 4 mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken 3 andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlène Reusser. De Nederlandse finishte 2e en staat zo voor het slotweekend 2e in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 04.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit.

Roos, lieve radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt om er zijn gewassen mee te berekenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert...

0: Vibero Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt om er zijn gewassen mee te berekenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WB.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

met het affaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: cognac of koffie zwart. Ik rijd door Trollen. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, moe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf niet.

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet als

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West. Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar

0: Morgen gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

we zijn allemaal blind. Willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.